hoeft geen koek te zijn. Er is hier toch zeker wel een stuk roggebrood te krijgen. Ik ben zo moe als een hond. Ik wou dat ik kon gapen als een hond. Tot in mijn strot.

Canal Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre, Canal Sud, 92.